0: En zoals ik het zeg, als we een nieuwe gewoon raakt, dan kan je zeggen wie dan is je er gewoon in zit.
1: Thank you.